Ja, daar hoorden we Count Basie met de Backwater Blues. Shirley Bassey stelt het horen met I Who Have Nothing.